0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jette op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. Het weer van Weer Online? Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden, met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond één van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Het weer van Weer Online? Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerden tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten, waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daag staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat die nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. In Delft zijn gisteravond honderden mensen op de fiets gestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Premier Jette is niet blij dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. In een toespraak op de VN-top in New York vroeg hij zich hardop af hoe iemand erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Daarop kreeg Jette applaus vanuit de zaal. Volgens Trump voert het strafhof schijnprocessen op. Het weer van Weer Online. Een dag met veel zon, het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Daarbij zijn 7 mensen aangehouden nadat er vuurwerk was afgestoken. Justitieminister Van Wil heeft na uitgebreide excuses een motie van wantrouwen overleefd. Hij had een rapport afgezwakt over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. De Tweede Kamer voelde me gisteravond aan de tand in een urenlang debat. En de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez vindt dat Nederland gisteravond in de Nations League beter was dan Duitsland. Het werd uiteindelijk 1-1, maar volgens Xavi had Oranje meer verdiend.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er is nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel een korte file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek een slechte toestand en het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. 2 rijstroken zijn daar dus dicht. Vertraging is 10 minuten.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
1: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
0: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Een paar honderd demonstranten stonden bij het dorpshuis en staken vuurwerk af. Daarna greep de ME in. Vorige week waren er in dezelfde gemeente ook al rellen tegen een AZC, toen in het dorp op Heusden. Justitieminister Van Wil mag aanblijven. Hij lag onder vuur in de Tweede Kamer, die gisteravond urenlang debatteerde over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt, daar heeft hij sorry voor gezegd. De PVV kwam nog wel met een motie van wantrouwen, maar die kreeg bijna geen steun. Duidelijke taal van premier Jetten tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Daarna kreeg hij luid applaus uit de zaal. President Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert, en hij is van plan het hof sancties op te leggen. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: Door de ANWB.
5: Nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Zuurhofbrug is maar 1 rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
6: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
7: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
6: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: als alles is gezegd en gedaan.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Justitieminister Van Wil heeft gisteravond uitgebreid sorry gezegd in de Tweede Kamer. Die voelde hem aan de tand over aangifte van zware misdrijven die op de plank zijn blijven liggen. Van Wil had een rapport erover afgezwakt. Bij het dorpshuis in het Gelderse Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen tegen de komst van een AZC, maar het liep uit de hand. Mensen gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er zijn 7 mensen opgepakt. En applaus en gejuich uit de zaal voor premier Jetten tijdens een speech bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Hij doelde daarmee op president Trump, die het hof eerder een neptribunaal noemde.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel 2 files die opvallen. Om te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meern is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum, daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer met 20 minuten oponthoud.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een urenlang spoeddebat heeft minister Van Wil een motie van wantrouwen overleefd. Hij werd in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over een kritisch rapport. Dat ging over het aantal ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Van Wil had gezegd dat het allemaal wel meeviel en daar heeft hij nu spijt van. Premier Jette heeft voor de eerste keer een toespraak gegeven voor de Verenigde Naties. Daarin haalde hij hard uit naar president Trump, die het internationaal strafhof eerder een schijntribunaal had genoemd. Jette vroeg zich af hoe je erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Weer onrust bij een demonstratie tegen een AZC in Gelderland. Bij het dorpshuis in Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen. Het werd al snel onrustig en er werd vuurwerk afgestoken. De ME moest ingrijpen en hield 7 mensen aan. Vorige week waren in dezelfde gemeente ook al rellen. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en de Meern gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Hooipolder een kleine 10 minuten oponthoud.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ziekenhuizen hebben bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet omdat ze agressief waren tegen zorgpersoneel. Dat is de zwaarste maatregel die een ziekenhuis kan opleggen. RTL Nieuws zocht uit dat dat steeds vaker gebeurt. Het kabinet wil niet meer verantwoordelijk zijn voor het vullen van de gasvoorraden. Minister van Veldhoven vindt dat energiebedrijven genoeg gas moeten inkopen om ons in de winter warm te houden. En een gele kaart voor minister Van Wil. De Tweede Kamer voelde hem gisteravond aan de tand over aangiftes van misdrijven waar niks mee is gedaan. Een rapport erover had hij gedownplayed. Onder zware druk heeft hij daar nu sorry voor gezegd.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: Een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Om te beginnen de A12, de Naag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. A16, Breda richting Rotterdam. Daar is het file rijden tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N3 en de A27. Dit is omrijdend verkeer. Vertraging is 20 minuten. En de A16, Breda Rotterdam, voor de Drechttunnel nog eens 5 minuten oponthoud.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Patiënten en bezoekers misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen ze op een zwarte lijst zetten. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker, zocht RTL Nieuws uit. Bijna 300 mensen staan nu op zo'n zwarte lijst. Het is de zwaarste straf die een ziekenhuis kan opleggen. Je bent dan 1 jaar niet meer welkom. Huishoudens mogen nooit in de kou komen te zitten. Daarom moeten energiebedrijven worden verplicht om de gasvoorraden aan te vullen, vindt het kabinet. Nu is de gasopslag nog een taak van de overheid, maar dat is volgens minister Van Veldhoven veel te duur geworden. David van Wil is ondanks felle kritiek nog altijd minister van Justitie. Hij werd gisteravond in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over duizenden aangiftes die zijn blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt. Hij kreeg daarom een motie van wantrouwen om zijn oren, maar die kreeg na uitgebreide excuses niet genoeg steun. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Weer een nieuw record aan de pomp. Door spanning in het Midden-Oosten betaal je nu €2,72 voor een liter benzine langs de snelweg. Dat was voor de oorlog bijna een halve euro minder. In Duitsland wordt tanken juist 17 cent goedkoper door een tankkorting. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn bang klanten te verliezen. Of het nou gaat om bedreigen, uitschelden of iemand fysiek aanvallen. Vanwege agressief gedrag hebben ziekenhuizen vorig jaar bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet. Als voorbeeld geeft RTL een incident op een spoedeisende hulp in Den Haag. Daar waren 5 mensen nodig om een gewelddadige patiënt te overmeesteren. In West-Brabant is een schipper gered uit een lekkende boot. Het schip was in een kanaal bij Drimmelen tegen de pijler van een brug gevaren en liep onder water, meldt de regionale omroep. Hulpdiensten hebben de schipper veilig van boord gehaald. Het schip vervoerde graan en is nu door de brandweer weggesleept. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
4: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
3: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal uit Hardenberg.

0: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuwsradio aan via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuwsradio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een zware explosie in de historische binnenstad van Athene. Daarbij is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort. De ontploffing gaf zo'n harde knal dat het in grote delen van het centrum te horen was. In de omgeving sneuvelden ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Voor zover bekend raakte 1 voorbijganger gewond. Het kan straks een zware spits worden voor mensen die normaal rijden over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. De brug waar vrachtwagens sowieso al niet meer overheen mochten is nu voor alle verkeer dicht. Er komt een nieuwe asfaltlaag en het werk gaat dagen duren. Maandagochtend gaat de Merwedebrug weer open. Het Rode Kruis heeft in ons land bijna €2,6 miljoen opgehaald voor slachtoffers van de overstroming vorige maand in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. En dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie. Zeker nu de herfst en winter en vooral het regenseizoen eraan komen. Het weer van Weer Online. Veel zon en weinig wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klank.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: misschien nog even. Maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Paai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na het onrustig verlopen asielprotest in Kesteren, in de Gelderse Betuwe, hebben 9 ruilschoppers de nacht doorgebracht in de cel. Een 10e verdachte, die minderjarig is, heeft zich vanochtend gemeld voor zijn verhoor. Bij de anti-AZC-demonstratie werd gisteravond met vuurwerk gegooid. De ME greep toen in. Goed nieuws voor boeren in het oosten van Brabant. Ze mogen weer water uit de sloot halen. Dat was een tijd verboden door de droge zomer. Maar volgens het waterschap is er inmiddels weer genoeg oppervlakte water. Op andere plekken in ons land, zoals in Zeeland, mogen boeren nog steeds geen water uit de sloot halen. In Hartje, Athene, is een gebouw ingestort na een zware explosie, maar voor zover we weten is er maar 1 licht gewonde. Het is een voorbijganger die geraakt werd door rondvliegend puin. De ontploffing in de Griekse hoofdstad was vanochtend toen het nog niet zo druk was op straat. Normaal lopen er door het centrum 10.000 toeristen. Het weer van Weer Online. Droog en zonnig met een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot lokaal wel 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: misschien nog even. Maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die op Nieuwjaarsdag 2 onschuldige jongens uit Syrië doodschoot in een Amsterdams park, denkt dat hij niet de cel in hoeft. Volgens een advocaat beweert hij dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hij is vorige maand psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum, maar het rapport erover is nog niet klaar. Er zit een politiemedewerker vast omdat hij iets strafbaars zou hebben gedaan. Hij werd eerder deze week aangehouden en komt voorlopig nog niet vrij. Het gaat om iemand van de politie Midden-Nederland. Waar hij van wordt verdacht en wat voor werk hij bij de politie deed, wil justitie nog niet zeggen. De gemeente waar het Gelderse dorp Kesteren onder valt is verbijsterd dat er zoveel mensen waren bij een AZC-demonstratie gisteravond. En ook dat het zo uit de hand liep. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er werden 10 mensen opgepakt. Die worden vandaag door de politie gehoord. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en 20 tot 24 graden. Morgen is het vaker bewolkt en in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Het wordt rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
5: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap. veiligekerk.nl.
4: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is volgens de inspectie te weinig gedaan om 2 kinderen te beschermen die terechtkwamen in een gezinshuis in het Groningse Niekerk. Daar werden ze jarenlang door hun verzorgers mishandeld, maar niemand greep in. De organisatie die toezicht houdt op het gezinshuis was ook betrokken bij het mishandelde Vlaardingse pleegmeisje. De nachtopvang voor asielzoekers in het Groningse Warfum zit opnieuw helemaal vol, net als eerder al in het Drentse Zuidwolde. Als er niemand meer bij kan in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden asielzoekers naar 1 van die locaties gebracht. Maar als die allebei vol zijn, moeten mensen buiten slapen. Wereldwijd moeten bijna 3 miljoen auto's van Volkswagen en Audi terug naar de garage, omdat er iets kapot kan zijn aan het stuur. Er zit een schroef in die zou kunnen afbreken en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De teruggeroepen auto's krijgen een nieuwe schroef. Het is nog niet duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's het gaat. Het weer van Weer Online. Een lekker nazomerweer en het wordt 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Medewerkers en klanten van boodschappenbezorger Flink zijn doelwit van hackers. Volgens de NOS is er ingebroken bij de online supermarkt en worden gebruikers benaderd met een ultimatum. 10 à 15 euro aan crypto betalen of hun gegevens worden gepubliceerd. Volgens experts is het nieuw dat individuele klanten worden benaderd. Naast begraven en cremeren wordt het nu ook mogelijk om iemand die is overleden te resomeren. Dan wordt een lichaam opgelost in een vloeistof. Het kabinet gaat daarvoor de wet aanpassen. Ook wordt er meer mogelijk met begraven en cremeren. Zo mogen straks 2 personen samen in 1 kist liggen. Het kabinet en Tata Steel nemen langer de tijd om afspraken te maken over het verduurzamen van de staalfabriek. Eerst was afgesproken dat er deze maand iets definitiefs op tafel zou liggen, maar dat wordt verschoven naar volgend jaar maart. Dat het langer duurt heeft te maken met de dreigende sluiting van 2 vervuilende Tata-fabrieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het af, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen veel wolken. En gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
4: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
3: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: duurt misschien nog even. Maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Baai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Op de NSM-kade in Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Er is veel politie op de been en die heeft een groot gebied afgezet. Er is iemand opgepakt. Het kabinet is weer naar de tekentafel gegaan en heeft een nieuw voorstel voor de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. Daar staan andere plannen in voor onder meer de koopkracht en de uitkeringen. Volgens premier Jette is het een aantrekkelijk voorstel. De komende dagen wordt er met een aantal oppositiepartijen over gesproken. Er komt een onderzoek naar misstanden bij zaaddonaties. Een van de aanleidingen is massadonor Simon, die laatst in het nieuws was. Hij zette veel meer kinderen op de wereld dan mag, terwijl hij al jaren in beeld was bij allerlei instanties. De onderzoekers gaan in opdracht van het kabinet tientallen jaren onderzoeken. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is lekker nazomers weer, droog en zonnig en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, morgen wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: Door de ANWB.
5: Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum.
6: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
7: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er is vanmiddag iemand neergeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Wel is er een verdachte aangehouden. De politie heeft de omgeving afgezet. Het kabinet gaat de komende dagen met de oppositie praten over de begroting, want die is op een paar punten gewijzigd. Zo zijn er dingen veranderd wat betreft de koopkracht en de uitkeringen. De politie is klaar met het zoeken naar sporen in en om het dorp Overasselt in Gelderland. Daar werd eerder deze maand een beveiliger van een drugscrimineel doodgeschoten door een bende gewapende mannen.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De spits verloopt heel erg druk. Bij elkaar staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2... in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet daar rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam-Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd.
1: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Leiden Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
1: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap. veiligekerk.nl.
0: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de NDSM-kade in Amsterdam is vlakbij de pont iemand doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Er is iemand opgepakt en het gebied is afgesloten voor onderzoek. De ponten vanaf het Centraal Station meren nu niet aan bij de NDSM-werf. Het kabinet heeft wat aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. En de komende dagen gaan ze daarover praten. Zo zijn er nieuwe plannen voor de koopkracht en de sociale zekerheid. Het kabinet gaat ook met de BBB praten. Dat wilde premier Jette eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund. De politie is nu helemaal klaar met het onderzoek in het Gelderse Overasselt, waar eerder deze maand een schietpartij was. Een gewapende bende trok toen door het dorp op zoek naar drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Sindsdien zijn er in Overasselt tientallen wapens gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is lekker na zomers weer met veel zon en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het flink af. Morgen meer bewolking met in het noorden wat regen en gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuwsradio Verkeer.
5: Door de ANWB.
6: Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar meer dan 800 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt trouwens ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide, daardoor 40 minuten oponthoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein is de vertraging een uur door een ongeluk. De weg was daar dicht omdat er een traumahelikopter moest landen, maar is inmiddels weer open. En op de A15 Gorkum Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur vertraging.
7: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
2: Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knappend Ridderkerk ook een uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim 3 kwartier.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuws Radio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuws Radio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Op een vol terras in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten. Veel mensen hebben de schietpartij op de NDSM-kade zien gebeuren. De politie is massaal aanwezig en doet onderzoek naar het schieten. Zo wordt er gezocht naar het wapen. De dader is opgepakt. Cybercriminelen hebben de systemen van boodschappenbezorger flink gehackt en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Ze moeten 10 tot 15 euro aan cryptovaluta betalen, anders worden hun gegevens openbaar gemaakt. Dat meldt de NOS. De hackers claimen de gegevens van 1 miljoen klanten in handen te hebben. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen had opgelicht. Investeerders kregen het verhaal te horen dat als ze geld inlegden, ze het na 30 dagen weer terug zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet en volgens het OM was dat ook nooit de bedoeling. Het schadebedrag zou 35 miljoen euro zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig met 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt en gemiddeld een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: Door de ANWB.
4: Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. En ook de andere kant op zijn half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 40 minuten vertraging. De andere hele drukke weg is vanmiddag de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ruim een uur oponthoud. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en knooppunt Empel is de vertraging nu ook 40 minuten.
5: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof, het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Mensen die de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam hebben zien gebeuren, zijn met een bus naar het politiebureau gebracht, dat zegt AT5. Daar doen ze hun verhaal en krijgen ze slachtofferhulp. Bijna 50.000 mensen zijn de dupe geworden van de actie van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal in mei. Dat is een schatting van de NS. De spoorblokkade leverde €100.000 aan schade op. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd ging worden. Het was alleen nog niet duidelijk wanneer.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: Door de ANWB.
3: De meeste files worden korter, maar dat gaat wel heel langzaam. Op de A2 is het bijvoorbeeld nog heel erg druk van Utrecht naar het zuiden tussen Vianen en Zaltbommel. Daar nog een uur op onthoud. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je nog ruim een uur in de file tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk. Beide files worden veroorzaakt door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur vertraging. Daar staat ook nog een kapotte vrachtwagen waardoor er een rijstrook dicht is. Daardoor is het ook extra druk op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Made en knooppunt Zonzeel ook nog ruim een half uur extra reistijd.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De dodelijke schietpartij op een voltras in Amsterdam vanmiddag gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Dat zegt de politie tegen AT5. Het was mooi weer en veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor slachtofferhulp en hun verklaringen. In mei blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal en daar zijn bijna 50.000 mensen de dupe van geworden. Dat is een schatting van de NS. De spoorblokkade zorgde ook voor een schadepost van 100.000 euro. Denk dan aan schade voor ProRail en inkomsten die de NS misliep. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd zou worden, maar het was alleen niet duidelijk wanneer. Door de toeslagenaffaire raakten de ouders van de kinderen in de schulden. Een paar duizend kinderen werden uit huis geplaatst. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is nog even lekker nazomers weer, maar vanavond koelt het snel af naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden 's ochtends wat regen. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
8: Houd de lofzang gaande.

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. Hoor hier het groot Nederlands Reformatie mannenkoor zingen, samen met het damesensemble, voor de opening van Wens. Goedenavond, welkom. Dit is de vrijdagavond van Grootnieuws Radio met hier tussen 7 en 8 de wensen. Gezangen, persoonlijke verhalen, beide gezangen, onze gebeden die ten hemel stijgen. En ik bid dat Gods liefde en zijn vrede die alle verstand te boven gaat, vanavond in dit uur ook uit de hemel op jou en mij neer mag dalen. We beginnen in Bennekom met een lied voor Lieneke Grandia. We gaan luisteren naar de band Reisgenoten. Ja, mooie naam voor een band. En zij brengen een speciale uitvoering van Wat de toekomst brengen mogen op verzoek van Annemieke Hendricks. En Annemieke zegt tegen jou, Lieneke, lieve gouden zus. Ja, ik heb meer gouden zussen, maar toevallig was deze zus gisteren jarig. Via Grootnieuws Radio wil ik jou, Lieneke, van harte feliciteren. Afgelopen tijd was je mijn steun, mijn toeverlaat. Je stond letterlijk dag en nacht voor mij en voor de kinderen klaar. En daar ben ik je onwijs dankbaar voor. Voor het nieuwe jaar wens ik je samen met Remco en de kinderen Gods zegen toe op het pad dat God jullie wijst. Liefs van je zussie. En dan nu de muziek.

0: Zussen onder elkaar. Met deze wens van Annemieke voor jou, Lieneke. Horen wat de toekomst brengen mogen met de band Reisgenoten. En reisgenoten, dat zijn wij vanavond ook weer met elkaar vertrokken op deze vrijdagavond 25 september 2026. En je krijgt deze tekst mee.
1: De dagtekst.
0: Voor onderweg, Hebreeën 12 vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien. Hebreeën 12 vers 14. Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven. Wie dat niet doet, zal de Heer niet zien.

Drie koren die hier samenwerken en de handen ineens slaan, of eigenlijk stemmen ineens slaan. Onder leiding van Wim Magree zongen IKK Harderwijk, Zangvereniging Maranatha Ermelo en Deocontemus Doornspijk Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Ja, en voor dit programma, waarin we natuurlijk liederen aanvragen, ons lied laten klinken, vind ik dit vers ook wel toepasselijk. We zongen net Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken. Een lied van dank voor de mensen om ons heen. Tot de wereld zingt voor degene die eeuwig leeft. Laat het klinken door ons heen. Ja, ik zou zeggen, laat het klinken en laat jouw lied hier ook op de radio klinken. Welk lied vraag jij aan? grootnieuwsradio.nl/wens. En dan is het binnenkort volgende week bijvoorbeeld te horen hier op Grootnieuwsradio. Ja, grootnieuwsradio.nl/wens. We zien, we horen jouw lied graag hier verschijnen. We gaan door met het lied. Ik zal er zijn in een geweldig mooie uitvoering van Solideo Gloria Urk. Laat het lied weer binnenkomen vanavond. En Marlinde uit Bennekom, je mag het lied ook persoonlijk opvatten. Het is voor je aangevraagd. Marleen Bot hier en ze zegt: lieve Melinda, bedankt voor alles wat je voor ons als collega's hebt gedaan. Je stond altijd voor ons klaar, maar ga je heel erg missen. Heel veel succes met je nieuwe baan. Groetjes van woonkamer 1 en 2 en de collega's van de Vlinder.

Heerlijk toch, die rustgevende instrumentale klanken. Zo je weekend in met Marjolein de Wit, Kees Alers, Martin Zonneberg en orkest. Zij speelde voor ons Nearer My God to Thee. Nader mijn God tot U. Ja, en dan sluiten wij ons aan bij het Hollandkoor en zingen onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. Lichtstad met uw palen poorten. Ik denk en hoop dat heel wat mensen blij worden dat het lied vanavond klinkt. En oma Jannie Plomp uit Vinkeveen, we hopen ook op een glimlach op uw gezicht als u dit lied hoort en als u hoort dat het voor u is aangevraagd. Door kinderen, klein en achterkleinkinderen. En het zijn heel wat mensen bij elkaar. Via de radio sturen ze u een persoonlijke boodschap en zeggen: lieve moeder, lieve oma en overgrootoma, gisteren bent u 95 jaar geworden. Wij danken dat onze Hemelse Vader u al zoveel jaren heeft gegeven. Niet altijd even makkelijk de laatste jaren, maar we zijn dankbaar dat u nog in ons midden bent. En wij bidden voor uw Gods nabijheid in deze hoge ouderdom. Vandaag willen we u nogmaals feliciteren met een mooi lied. Heel veel liefs van de kinderen Geurt, Barbara, Jaap, Rijta, Kees en Annemieke Klein. En 16 achterkleinkinderen Ezra, Seth, Julia, Rodé, Aaron, Lois, Josia, Gianna, Ethan, Caleb, Lars, Daan, Nina, Evie, Tess, Milou en Lizzie. Ja, allemaal vertrouwde namen. En nu dit vertrouwde lied Lichtstad met uw paardenpoorten. Speciaal voor u, Jannie Plomp uit Vinkeveen.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal uit Hardenberg.

Mannenkoor Vechtel uit Hardenberg, bedankt voor jullie optreden deze week als Blijde Klanken Koor van de Week. Ook hier een wens vanavond zo te horen met Zie ons wachten aan de stromen. Heel veel succes en zegen voor de toekomst. En een mooi feestje, 3 oktober. Want dan vieren jullie je 50ste verjaardag in de Kandelaarkerk van Heemse. Daar is het feestje. Mooi feest, mannen. En ook feest in Spakenburg, kan ik je melden. Want Hetty Vedder is jarig. Hetty, goeie avond. En hier een wens voor je namens broers en zussen. Henk, Manny, Jacob, Willem, Evelien en Tijmen. Ze zeggen, Hetty, morgen word je 60 jaar. En dat vier je met familie en vrienden. Vanuit je mooie appartement op de Sprank luister je elke avond naar wens. Je houdt van zingen, dat maakt je blij. Lieve Hetty, je hebt veel meegemaakt. Maar je blijft je vasthouden aan jouw geloof in Jezus. En we willen je dan ook van harte feliciteren en de wens uitspreken dat we nog lang van je mogen genieten. Je bent voor velen en voor ons als familie heel speciaal. En we danken God voor wie jij bent. Namens je broers en zussen, Henk, Manny, Jacob, Willem, Evelien en Tijmen, het volgende lied. 10.000 redenen om God voor jou te danken. Dit is Petrus in het Land met de stem van zangeres Eline Segers.

Soms, als woorden tekortschieten, kan een lied uitkomst bieden. Laat de muziek spreken en vraag jouw wens aan. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Dit lied gaat over Johannes 14 en ik zal de eerste verse even met je lezen. Hier staat: wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Dat zegt Jezus. En dan zegt hij: in het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Ja, Johannes 14 dus. En het lied In My Father's House, gezongen door Jichtel Jui. Wil je ook een boodschap doorgeven met de muziek hier op Grootnieuws Radio? Dat kan. Misschien heb je een lied voor de wereld, inspiratie, een gebed. Misschien heb je een lied voor die ene speciale persoon in gedachten. Als een bemoediging, een felicitatie. Misschien wil je je liefde uiten, wil je hem of haar bedanken. Laat het weten. Via grootnieuwsradio.nl/wens kun je een plaat aanvragen. Jouw wens doorgeven. Dus grootnieuwsradio.nl/wens. Daar kun je heen. Ja, dit weekend kun je genieten van vele andere mooie programma's. Ik noem bijvoorbeeld tussen 7 en 8 op zaterdag en zondag het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Met meer achtergronden bij de muziek, zoals je die ook hier in Wens hoort. Je kunt zondagochtend de radio aanzetten voor Andries Knevel. Om 8 uur 's ochtends gaat hij van start met een goede zondag. En om 9 uur neemt Tom Herlaar het over met Kerkplein. Dus mooie dingen nog te beluisteren dit weekend. Voor alle details verwijs ik je graag naar grootnieuwsradio.nl. Waar je ook alle uitzendingen die we maken kunt terugluisteren via de gemist service. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je aanwezigheid. En een goed weekend. Mooie avond nog. En geniet nog even van het Walgers Jongerenkoor met Psalm 91.

Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
1: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Collega's van de gevangenismedewerker die op de Amsterdamse NDSM-kade is doodgeschoten zeggen onthutst te zijn, dat meldt Crime Station. De man was afdelingshoofd in de gevangenis in Zaanstad en werkte eerder in de Bijlmer Baaijes. Inmiddels is ook het vuurwapen gevonden in het ei dat de verdachte weggooide na de schietpartij. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt naar Eindhoven, waar iets verdachts is gevonden in een parkje. Bij een prullenbak lag iets in een zak. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het leek op wat cobra's en een fles benzine. De politie onderzoekt of er een link is met een villa in de buurt waar vorige maand een explosie was. Een wet die het mogelijk zou maken om gevaarlijke jongeren in gesloten inrichtingen 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten, komt er toch niet. Minister Sterk schrapt de plannen na gesprekken met zorgmedewerkers en jeugdhulpaanbieders. De CDA-minister vindt het middel van opsluiting te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog, maar koelt snel af. Vannacht wordt het rond de 10 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. Verder wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: In Centraal-Azië is christen worden niet zonder risico. Via social media ontdekken mensen wie Jezus Christus is. 3xM begeleidt hen en helpt hen groeien in hun geloof. Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
6: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
5: Geef op 3xM.nl/radio. Alle volken, alle talen, alle naties.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
7: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het driedaagse bezoek aan Amerika zit er weer op voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes en hoopt hij dat ze elkaar snel weer zien. De eerstvolgende ontmoeting is waarschijnlijk in november. Dan reist Trump voor een economische top af naar China. Een man die zijn hond uitliet in een Eindhovens park heeft een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk. Daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar in augustus een aanslag werd gepleegd. Oud-Microsoft-topman Bill Gates denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens voor de dood van 1 miljard mensen kan zorgen. En daarom moet de VS met wetgeving komen om de risico's van AI te verminderen. Volgens Gates zijn mensen met slechte bedoelingen die AI inzetten het gevaarlijkste wapen dat er bestaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is snel aan het afkoelen. Vannacht is het 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan in de ochtend een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Heerlijk genieten van een avondje muziek? Voor de mooiste concerten ga je naar consolonl.nl. Consolonl.nl. Altijd goed geregeld.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat de komende dagen praten met de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. En Pro en Volt hebben afgesproken dat samen te gaan doen. Daar zit een voordeel in voor het minderheidskabinet, want als beide partijen groen licht geven, is er een meerderheid. Volgens premier Jette zijn er aanpassingen gedaan in de begrotingsplannen. Meer dan 40 miljoen mensen aan de oostkust van Amerika krijgen komend weekend te maken met zware stormen. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, hevige wind en hoge golven. Vooral de kusten van New Jersey tot Massachusetts worden getroffen. Vanwege het weer zijn 2 concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. De zorgen over AI blijven toenemen. Techbedrijven riepen al op om het tempo van ontwikkelingen van AI te vertragen na meerdere incidenten. En nu trekt ook de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, aan de bel. Hij gelooft dat AI tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden en vindt dat Amerika met wetgeving moet ingrijpen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vannacht 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. 'S Ochtends kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt gemiddeld 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal uit Hardenberg.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken. Dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis. En het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er een spat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: De Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inwoners van een paar Oekraïense dorpen dreigen te verhongeren. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de VN. De dorpen liggen in de frontlinie en worden omringd door Russische landmijnen. Ook bewaken de Russen de wegen met drones. De Oekraïense burgers zijn nu bezig met het laatste eten dat ze nog hebben. De ruzie die vandaag voor een dodelijke schietpartij zorgde op een Amsterdams terras ging waarschijnlijk over een loslopende en blaffende hond. Te veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. Ze zijn door de politie naar het hoofdbureau gebracht en daar krijgen ze slachtofferhulp. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. De hele week zijn er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De regering gaat komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan een staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, 6 tot 10 graden en soms wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op spat regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal uit Hardenberg.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Iran is bereid om binnen een week de straat van Hormuz weer te openen. Maar dan is Amerika wel aan zet, zeggen ze. Iran wil dat de Amerikanen onder meer hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan een staakt het vuren in Libanon. In een paar Oekraïense plaatsjes heerst er hongersnood. Ze liggen midden in de frontlinie en de Russen hebben er allemaal landmijnen omheen gelegd. De 6000 mensen zijn bezig aan hun laatste voorraden, zegt een Oekraïense minister. Die wil dat de VN ingrijpt. Sommige families zouden inmiddels onkruid koken en zelfs honden eten. Het stinkt in de buurt van Hengelo en mensen bellen er ongerust over naar de brandweer. De stank komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een typische geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar mensen in Hengelo kunnen er de komende dagen ook nog last van hebben. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.